0: In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. En verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: inslaat.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: Vesta. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LGBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestaat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou.

0: hebben en daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord en het gif was uit de grond.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

eigenlijk zou je moeten smelten, maar het is een diamant. Kei en keihard, Matja Hoogkamer, waar ik mee begon op deze zondag, de 28e juni 2026. Goedemorgen. Eigenlijk zou hier Maurice Franke zitten, maar Maurice is geveld door de hitte. Dat kan natuurlijk gebeuren, dat is geen enkel probleem. Daarom neem ik het over. De komende 2 uur hoor je Fred met heel veel muziek en af en toe een heel klein bal.

even rustig aan met Mo. En Helen, hier bij Bingo FM. Afgelopen vrijdag was Rutger van Barneveld aan de telefoon bij onze Kevin Scholten en bij Suus. Hij had de hoop te vertellen en hij is hartstikke druk. Je hoorde gewoon aan zijn stem dat hij enorm veel te doen had. Dat zei hij ook live in de uitzending. Dat is nu niet zo gek, want hij stort in één keer de top 40 binnen. 12, daar staat hij als nieuwe artiest. En ik denk dat hij volgende week echt doorstoot. Want Dai Dai van Shakira is nummer 1. Die heeft Cheerio van de eerste plek gejaagd. En Justin Wild, die zal denken, dat kan door een mindere. Maar Rutger van Barneveld is echt bezig om te proberen die eerste positie in de top 40 te bereiken. Altijd leuk met dit verhaal. En we hebben een paar achter de rug. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld.

Martijn Visser en jij bent het feestje. Ik had in één keer vanochtend Toos en Cor in mijn hoofd. Ik denk, die moet ik even draaien. Met dat legendarische Ik mis mijn sleepy. Want ik las van de week dat vooral oudere mensen die in huizen zitten, echt in die kleine hokken, maar heel weinig beweging hebben. Bijna geen verzorging. Maar de mensen die dat doen, ja, die moeten echt een extra compliment krijgen. Ook voor alle mensen die buiten werken, hoor, maar ook mensen in de zorg en de verzorging. Die mogen echt wat mij betreft een pluim op een hoed krijgen. Waarom draai ik dan mis mijn sleepy? Nou, er was een mevrouw die zei, ja, als dan iemand van de verpleging komt, dan doe ik gauw mijn jurkje aan. Want die zat in haar onderbroek in haar luie stoel. En ik begrijp het ook wel de afgelopen dagen. Ach ja. Hier zijn Toos en Cor. En toen moest ik aan dit liedje denken. Ik mis mijn sleepy. Want ja, ik kan me nog voorstellen ook dat oudere mensen dachten, weet je wat, ik doe lekker alles uit, kan mij het schelen.

0: nu al wiepie.
1: Ik dacht dat dit een heel grote zomerhit zou worden. Maar dat kan alsnog, hè, als de jongeren richting al die stranden gaan. Bijvoorbeeld Gesso in Kreta. En dan weer terugkomen, dan krijg je vaak zomerhits die even de zomer doorheen gaan. En ik denk dat dit bij die zwembaden overal gedraaid wordt. In Bosnië en in Kreta en in Spanje. Bom Bombini, dames in bikini, Luca Veran, Nino Cello en Gio. Mensen die zich al vastgelegd hebben, die zijn bijvoorbeeld genaamd Henk Dissel. Want ja, het was een hele bijzondere dag, 26-6-2026. Maar het was bloedheet en Henk Dissel die zei ook ja tegen zijn meisje. Of zei hij... Ja, dat zou ook kunnen, hè? Nou, nee, hij heeft gewoon ja gezegd. Gekke Henkie. Henkie Dissel, hier bij Bingo FM gefeliciteerd.

Marianne Weber, die bezong Amore. En nogmaals, Henk Dissel, gefeliciteerd dat je getrouwd bent. Ja, mijn vriend John Schaap, die gaat ook trouwen. Het is toch wat, dat doet hij gewoon. Hij is straks op deze zender, hoor. Jalles heb ik voor je dans tot morgen met mij. Mick Harre en Emma Lacroix, die hebben een liedje uit Rijk. Maar ik begin met Jan Smit, dan volg je haar benen.

Mooi liedje, hè? Bluff en Raccoon en Glas. En vooral dat nummer ervoor, Doe Maar, dat hoor je eigenlijk zelden op de Nederlandse radio. Het is zondagochtend, neem lekker een bakje koffie. Ik ben zo nog een uurtje bij je, hoor, met muziek. Ik heb Maxime Vroger, Dit is de Liefde. En Rob de Nijs, Johnny Soldaat.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Het was eigenlijk een B-kantje op de nieuwe single van Frans Bauer. En een B-kantje had je eigenlijk niet, want dat waren CD-singeltjes. Maar het stond op nummer 2. En wij zeiden, Frans, dat moet je uitbrengen, joh. Dit wordt een hele grote hit. Oh ja, denk je dat? Ja, heeft hij gedaan. Heb je even voor mij, het is muziek bij de koffie met Fred. Ja, ik heb Kevin Scholten gevraagd of hij het wilde doen. Nou, die ligt in het zwembad te badderen. Ik dacht, weet je wat, doe ik het gewoon. Welkom bij muziek bij de koffie. Fijn dat je erbij bent in ieder geval. En tot 12 uur de heerlijkste muziek met Fred. Want Maurice Franke, die hier eigenlijk zou zitten, die is geveld door de hit. En dat kan de beste overkomen. Ferry de Lits en Shaq, die zeggen, wij nemen Baco in Monaco. Oh, ook een idee.

Ja, hij heeft een heel verhaal verteld. Hij heeft een vast contract in Preston Palace. Is dat leuk? Ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dat is al vrij voor. Ik heb Walter Kroes, die gaat lekker naar het zuiden rijden. Is dat een goed idee? Weet ik eigenlijk niet.

jou, als je het maar koud krijgt. Mike Pietersen, de afgelopen dagen wat het bloedje heet. Telkens als je naar me kijkt. Maar ja, dat heb je natuurlijk met mensen als je verliefd bent. Zie ik je ervoor en weg uit die sleur. Sander Kwarten, die heb ik voor je met Ik wil met je dansen. En daarna Gordon, en die was van de week in één keer verkleed als Trump door Amsterdam aan het lopen. Ach ja, sinds die stopte met de ochtendshow heeft hij weer andere dingen in zijn hoge hoed. Waaronder

Die afgelopen paar, twee dagen die zo bloed en bloed heet waren, vrijdag en zaterdag, moest ik nog wel eens even denken aan mijn tenthuisje in Katwijk aan de Zee. Alhoewel het daar ietsje minder koud was dan vroeger. Maar nog waren de temperaturen daar denk ik anders. Maar ja, ik heb dat niet meer, dat huisje aan zee in Katwijk aan de Zee. Ik heb het verkocht, want de camping is een klemping geworden. Zoals zoveel mensen die daar last van hebben. Joris Dien Sonders, ik wil niet dat je gaat hier bij Bing of M. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, dan laat ik Joey Levi zingen over een huisje aan zee. Best handig. En daarna Dries Roelvink met Je bent me alles.

wordt wel eens gezegd, nou zo'n Rutger van Barneveld heeft een tijd moeten werken. En ook Justin Wil. Nou, Dries Rolfink heeft jaren moeten sappelen. Vanaf de jaren 90 tot hij algemeen geaccepteerd werd als artiest. Dries Rolfink, je bent maar alles of zeg je nu wat raars. Nee toch? Nee. Ik heb een snelle, een Beatle en een Stone. En daarna uit de terug, Herman van Veen. Ik ben een kloontje met anderen. Is snelle.

Albu, Herman van Veen. Ja. Rutger van Barneveld draaide ik met Zwolle Zomernachten. En uit hetzelfde programma er zat ook Gio Swicker in. En die heeft ook geprobeerd nog een carrière op te bouwen. Ach ja, ga hem even draaien met Laat Je Gaan. Gio Swicker hier bij Bingo FM. Dit is Bingo FM. Het is zondag de 28e juni en we gaan alweer bijna de maand juli in. En ik wens je heel veel plezier. Zo met Henry, daarna hebben we John Schaap. Onder andere zit hier dan ook nog Campbell de Bruin. Ik ben er weer tussen 6 en 8. En dan gaan we verder zien wat de avond gaat brengen met Geert de Groot. Een hele fijne dag en maak er wat van, hè. En als het even kan, tussen alle buitjes door, laat de ramen even open gaan en laat de kou naar binnen, want alles was warm in mijn huis in ieder geval wel. Ik ben er straks weer. Veel plezier met Henry. Hoi hoi, hoi hoi.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren.
0: Koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Wat zeg je, wat zeg je, wat zeg je?
1: Als ik terug kon in
0: ja, ja, ja. Goed om te horen, Yves Berends en net na het nieuws van 12 uur terug in de tijd. Nou, dat zullen we vanmiddag zeker doen, want we gaan een broodje speciaal draaien en nog kijken wat er in die oude platendoos zit. Dus dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. Fred, ontzettend bedankt voor de afgelopen 2 uur. We hebben ervan genoten.
2: Ja, het is gewoon gezellig.
0: Ja, dat zeg ik net. En ja, het is heel gezellig natuurlijk. Maar begin vanavond is hij weer terug.
3: Oh ja?
0: Ja, zeker te weten. Gaat hij weer mooie platen voor u draaien. Tot 2 uur. Ondergetekende verwoord bij je. Ik hou muzikaal je hand vast aan je lunchpakketje. Nou, hand vasthouden met deze temperaturen. Laten we gewoon een box doen naar elkaar. En dan is het ook wel goed natuurlijk. Nou, ga leuke plaatjes voor je draaien. Ik zei het al, we gaan het broodje speciaal. En dat is ook weer een mooi speciaal broodje van vandaag. En die oude platendoos. Ik heb hem weer even uit de kelder gehaald. En er zat weer wat moois in dus. Maar dat later in het programma. Ik zou zeggen, fijn dat je erbij bent. Geniet van je lunch. Geniet van de muziek. En we gaan gelijk met de beuk erin gooien.

0: Oh, lekker zeg. 1986 is origineel van Robert Long trouwens. Iedereen die doet het, Jorde Gerard Joling. En iedereen doet het nu wel een beetje rustig aan natuurlijk met dit weer. En dat kan ik me ook wel een beetje begrijpen natuurlijk. Daarvoor hadden we Robert Pater met zijn nieuwe single Blijf Toch Bij Mij. En misschien dat je denkt van, ik ken dat ergens van. Nou, het komt uit 1969. Het is een wat rustiger nummer door Christian Anders gedaan. En dat heet het Genig Voorbij. Maar dan moet je maar eens een keer opzoeken op de social media's en zo. Zul je dat vanzelf wel tegenkomen. Vermoord bij je tot 2 uur. Robert van Hemert en Kimberly Fransen zijn er ook bij.
1: Wanneer het donkerste in je hartje gevangen houdt en de kleur in je leven nog slaapt, weet dat hoe het ook mag lopen, dit alles je sterk maakt.

Louis van Bemmel. En als ik nog een keer zou trouwen. Origineel uit 63 van Rocco Granata, de Belgische Italiaan of Italiaanse Belg. En Buonanotte Bambino. Ken je ongetwijfeld ook nog wel. En over België gesproken, ik heb er een gevonden van Willy Sommers. En die maakte weer een plaatje van Creedence Clearwater Revival in de Nederlandstalige uitvoering. Het nummer dat heet Bad Moon Rising uit 69. Maar ditmaal heet het Totdat de zon weer voor je schijnt. Op Bingo FM, je vrienden van de radio. Goedemiddag.

Mooie plaat, nieuwe single van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Ik dacht al, wat is dat toch? Maar het blijkt amore te zijn. Ja, dan heb ik dat ook weer gezien in ieder geval. Ina, jij wil een plaat gedraaid hebben voor Rob Zorn. En wel het nummer Leven hoe ik leven wil. En dat moet je ook zelf bepalen natuurlijk. Je moet het niet door anderen laten bepalen hoe jij moet gaan leven. Bij je vrienden van de radio. 12:25 digitaal. Hey Rob, vertel het eens.

0: ik zal eens even gaan kijken op die kaart. En dan flinke poot uittrekken. Nee hoor, nee. Dat zou ik niet doen. Tom Haver hoor je. En het duurste van de kaart bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad. Hier is Rudy de Wit. En jij was het mooiste meisje.
1: Kan jij je

maken, zegt Jeroen van der Boom. Luchtballon. Lijkt me leuk om daar een keer aan mee te doen met een luchtballon. Maar ik ben zo bang dat ik door de mand val. Ja, je weet het. Zo zou we kunnen natuurlijk. Even een rustpuntje in de show. Hoor. Dat doen we met René Vroger. En dan maar uit 2013. Nou, daar sta je dan.

Broodje speciaal van vandaag, The Cats and Come Sunday uit 1974. Komt van de cd Hard to be Friends. En dat was ons broodje speciaal voor vandaag. Sjaan, we helemaal gelukkig, net terug van boodschappen doen. En kon deze plaat nog net even mooi meepikken en zo. Nou, graag gedaan. Zondag.

0: Jabbedabbedoe.
1: Oh, rustig maar, rustig maar. Jullie Guido van der Graaf trouwens. Ciao, doei, adios. Nee, lekker blijven nog, want tot 2 uur is dit weekendlunch. En ik heb nog mooie platen voor je klaarstaan in ieder geval. En dit is er eentje van de echte vrienden.

Oh, lekker dansen met me. Dan vergun ik tot 2 uur. Ik zie je al een beetje stiekem dansen in de huiskamer. Of misschien wel in de tuin. Kan jou wat schelen. Lekker gewoon doen. Dat is het belangrijkste. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte. Met een plaatje van Herman Bekien. En we hebben ook nog even gekeken in die oude platendoos. Dus tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

2011 voor Dario en Imca Marina. Een heerlijke dag. En later in 2024 is het gedaan door Sven Verstegen en Lekker Pep. Met Blikken Dag ken je ongetwijfeld ook wel. Lekkere platen trouwens. En we draaien dat hier op Bingo FM. Net na het nieuws van 1 uur. Eva Visser, jij wilde graag een plaatje gedraaid hebben. Waar is toch mijn caravan van Herman Bekien? Speciaal voor je vader.

Teun Landzaat, Leven de Bavrouw, rondje muziek van mij. En weet je wat? We doen er ook nog een ticket naar de zon bij. Van Rox van Driel, bij je vrienden van de radio. Dit is Bingo FM. En straks gaan we ook nog even kijken wat er in die oude platendoos zit. Nou, ik heb...

0: te zijn.
1: Han van Eyck en Leef. En dat moet je ook doen iedere dag maar weer. En ervan genieten natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Zet hem even in. Van links naar rechts. Naar links naar rechts. En zie maar wat je doet eigenlijk. Haal de buren erbij en geniet van de muziek. Dit is er eentje van Danny Christian.

Martin Marrero. Martin Marrero in mijn hart. Nou, het draait hier uit het hart van de Domstad. Bingo FM. Hier is Marco Schuitmaker.

Louis verantwoord en Zonnebrand Tony bestendigd. Je hoorde Martin van Doren en mooi is het leven. Dat is het inderdaad, Martin. En we genieten er ook iedere dag van natuurlijk. Straks Frans-Duits, Lange Frans en Voorhoede. Maar hier is even deze van Denny Terp. Ik wil jou. Ja, dat kan. Tot 2:00.

0: Magnifique.
1: Ah, magnifique, Tour de France. Zo heet dat, was Frans-Duits, lange Frans en voorhoede hier bij Bingo FM. We hadden net Martin van Doren. En ja, dan kunnen we Rick Hoogland zeker niet overslaan. Hier is Ameland.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. We gaan terug naar 1976 met Gerard de Vries. Een oud disjockey van Veronica en de Tros. We hebben gekozen voor het nummer Teddybeer.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt. Dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
1: Gerard de Vries, oftewel Cowboy Gerard, Teddy Beer. Ook bij Bingo FM hebben wij kippenvelgarantie. Nou, dat is zeker met dit nummer. Van heel wat jaartjes geleden alweer. Het zat in die oude platendoos. En morgen, dan ga ik eens kijken wat ik dan weer in die platendoos vind. Want jongen, jongen. Er zitten wat pareltjes in, hoor. Ja, ja, ja. Oh, heerlijk. Verwoord. Nog 10 minuten bij je. En daarna is het tijd voor John Schaap. Gaat ook weer mooie plaatjes draaien. Ik heb stiekem in zijn playlist zitten kijken. Maar ho, ho, ho. Zeker erbij blijven. Hier is Benny Nijman voor jou.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

De kast gedoken voor je. Het is zoals altijd ons zondagmiddag radiofeestje. Ik draai ze 3 om 3 voor je. Dat betekent veel muziek, lekkere plaatjes en weinig praatjes van Schaap. Gisteravond trad Vincent op de bruiloft van Henk Dissel en Sanne Dissel, kunnen we inmiddels zeggen. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Ik ga

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

gezellig daar. Hou ik wel van. Dit is jouw weekend. Jorda Alex. Samen met 00 Party Crew. Fiesta aan de Costa. Ja, natuurlijk hoor je de nieuwe hits tijdens Schaapsweekend. Ik heb op de playlist, en misschien is het daar zo wel de hoogste tijd voor, de nieuwe single van Yves Werens. Misschien is het tijd, zo heet dat plaatje. Nou, we gaan nu terug in de tijd met deze klassieker van VOF, de kunst die je vast nog

kan ontscheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel.

Ik ben Guus Meeuwis en wat zijn ze lekker, hè? Het is een nacht die je normaal alleen. Al die Nederlandse hits achter elkaar. Je hoort ze natuurlijk hier op Bingo FM. Bingo.

0: vergeet vooral niet te lachen.
1: Als je 's ochtends wakker
0: was. Want voor hetzelfde geld was je niet wakker geworden. En dan zag het heel anders uit allemaal. Ja, mooie pret met wolken. De hond wil uit, hoe heet hij? Oh ja, Bello. Jorden, Guus Meeuwis en Van Gant. Ik wil met je lachen. Laten we de lol er vooral inhouden met elkaar. En dat heeft Willem Bart zeker als we luisteren naar dit liedje. Hier is Bella Bella, Signorina.
2: Ik

Zomernacht in Griekenland. De zomernachten in Nederland zijn plakkerig. We lopen naar het nieuws. Nunca mas camineras solo. Ja, Schapen spreekt een aardig woordje over de grenzen. Ik heb dat geleerd van William Jans. Samen met Lee Towers heeft hij...

why. And don't be afraid of the dark.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaard. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

op de playlist. Rob de Nijs, hou me vast, want ik val. Nee, doe in godsnaam voorzichtig. We maken vanmiddag een muzikaal.

voor de mensen die op tijd beginnen met de Sinterklaasgedichten. Ja, je hoort het, jij rijmt het best op mij. Rob de Nijs, hou me vast, want ik val. Jeffrey Parmentier doet het er straks flink op los. Samen met de 3J's in het Wiegelied. De 2.0-versie heb ik op de playlist staan. Daarna Gerrit Snijder met het Cubaanse café, waar we even een drankje gaan drinken. Dit is Tino Martin.

0: smiddags de liedjes kiezen, zoals Thomas Bergeson, als je de keuze had. Dan kies ik dus voor mooie klassiekers. Dit was er een van Willeke Alberti, live gezongen door René Vroger. Telkens weer.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Ik verlang naar heerlijke zomeravonden die niet zo heet zijn. Quincy op bingo.

veel emotie gezongen. Jill Helena. Haar Nederlandstalige uitvoering van All By Myself. Alleen mezelf. Ronnie Tauber en Willeke de Stel draaide ik hiervoor. Het Kom in Mijn Armen. En daarvoor Afro Bros, John West, Willy Dans en Monk. Dit was Schaap. Ik wens je veel plezier met Campbell de Bruyne. Hij is een uit nieuws.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Jesse, Camel de Bruin, that's me baby. No, no, no, no, no, no. Crisscross Amsterdam, daarmee zijn we gestart samen met Jan Smit en Bauer. Recht uit het hart, Bingo FM. Alex uit Katwijk komt er zo direct aan. Johnny, dankjewel, hij is er morgen weer. Schapie. En dit is de nieuwe Amars.

Bram van der Ven heeft deze week de bingo-schijf te pakken als we gaan. Straks hoor je muziek van Raymond Hermans, maar eerst gaan we de eerste plaat draaien van Jeffrey Tanis. Het was 2007 toen zijn carrière met deze plaat begon. Waarom kan ik geen afscheid nemen?

verjaardagskalender die van 28 juni, de laatste zondag van de maand alweer. Turfy Gang uit Maarsen komt eraan, maar ook deze artiesten uit de regio. Frank Rijker van Olsten en Erna Temming.

een hitrecord hebben we afgelopen week gehaald. Ja, sommige mensen zijn er blij mee. Sommige ook niet. Ik snap het ook wel, maar... Ja, toch liever zo dan dat we een slechte zomer hebben. Zomer is pas net begonnen.

Richting de klok van 4:30. We maken er een gezellige zondagmiddag nog even van. En nog anderhalf uur ben ik bij je. Met zo direct muziek van Meteor. Maar is Marco de Hollander.

Cheeky Boom Boom. Leuk, zomers. 2 jaar terug kwam dit plaatje uit. Joris, oftewel Meta Jor, groot voorbeeld van hem. Als Marco Borsato hoor je ook al een beetje in dit soort muziek, de stijl.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Eigen schuld? Straks een Nederpop klassieker, toontje lager en nog zoveel te doen maar in zomerse klanken uit 2021. Van die man met dat petje. Ja man!

0: Henk Rodewijn. De remix. Muziek van Donnie Ponce. Of de facemix moet ik eigenlijk zeggen. Het is vandaag 28 juni. De laatste zondag van de maand. We zijn halverwege 2026 al, hè? Besef je het? Bijna. Hey, een mooie lijst. Gigi Ravelli is jarig. Ik was fan van haar. 44 jaar geworden, Nederlands voormalig actrice en presentatrice. Wat op dit moment doet, maar ze heeft in goede tijden gespeeld. Mooie meid. Ray Slijngaard, wereldartiest, hè? Too Limited, de Nederlandse rapper, hè, van dit hip-hop R&B duo. Ja, nou, staat hier. Het is een beetje Eurohouse, toch? Too Limited. Karin Bloemen is 66 geworden. Wat zei ik nou? Ray Slijngaard, 55. Zeg ik nog 53? Nou goed, even terugluisteren. Karin Bloemen, in ieder geval 66 jaar geworden. De nekharen die gaan gewoon in mijn nek overeind staan. Ik ben niet echt fan van haar. Actrice, cabaretier. Kan ook je om lachen. En zangeres. Eberhard van der Laan, het is zijn geboortedag. 71 had hij moeten worden, 5 oktober 2017. Overleden, Nederlands advocaat, politicus van de Partij van de Arbeid. Hij was daar burgemeester in Amsterdam. Voordat, ja, Femke Halsema dat werd. Kan je nagaan, hè? Wat zijn ze erop achteruit gegaan? Wim Sonneveld, nog een geboortedag. Had 109 moeten worden overleven in de winter van 1974. Heb ik niet echt meegemaakt, want toen was ik min 3. Nederlands cabaretier, zanger en acteur. Doen we er eentje van Wim Sonneveld zometeen? Of was Piraten Classic? Ik denk er nog even over na. 37 is Colin Heikens jarig van het duo Mike en Colin. Colin is nog wel muzikaal actief. Daar hoor je ook niet meer zoveel van. Maar als duo Mike en Colin hebben ze toch wel wat vrolijke liedjes gehad. Ik ga er even eentje van draaien.
1: Hi, wij zijn Mike en Colin.
2: En onze muziek hoor je natuurlijk ook bij Aperitief. Ieder weekend met Campbell de Bruin.
0: Nou, ieder weekend draai ik niet Mike en Colin. Dat is echt een tijd geleden. Maar ja, ze zijn ook niet meer samen. Terwijl ze in de studio gehad, leuke gasten. Daarna hebben ze ruzie gehad. Of het daarmee te maken heeft, zat ik een beetje te stoken. Zou best kunnen, hè? De Nick en Simon. Waar een grote concurrent aan het worden. Zomaar. Zomaar.

heb ik toch nog even gekeken. Een plaatje van Toon Hermans. Na het overlijden heeft in 2014 Gerard Joling nog een plaat met hem opgenomen. Het is geremasterd. Een vriend.

Nou vrienden, laten wij eens even eerlijk wezen. Wat een prachtige stem had die Toon Hermans toch, hè? Helemaal leuk. Nou, ik zie dat ik nog één plaatje kan draaien. En dan ben ik natuurlijk nog een uurtje bij je terug. Het laatste uurtje aperitief voor dit weekend. Deze wil ik nog even draaien. Dit is John Lyon. En dat gebeurt alleen maar in Dallas. En Dallas, ja, voor de jeugd. Ja, dat is zeg maar de Amerikaanse goede tijden, slechte tijden uit de jaren 80, 90 denk ik wel zo, hè? Nooit wat van gezien. Maar dit is wel een leuk liedje. Uit de jaren 80.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aperitief met Campbell de Bruin.

Jan. Ome Jan is op vakantie, hè? Willeke Alberti, enorme staat van dienst, heel wat jaren gezongen. En momenteel geniet ze van haar pensioen, al jaartjes trouwens, hè? Hij

Welke artiest heeft één zo'n plaat die hij altijd wel bij een optreden moet zingen? En dit is eigenlijk wel een beetje het liedje waarmee John West doorgebroken is en die nog regelmatig moet zingen. Hij mag niet van het podium af als hij deze niet gezongen heeft. En heel veel artiesten zingen die plaatje trouwens ook, hè. Jouw blik. Ik zei het al, we gaan het goede doel draaien. Dat is ook zo'n knijter van een hit, hè. Alles geprobeerd. Mocht je trouwens voor vanavond een plaatje aan wil vragen, kan dat bij Geert, hè. Wordt hij na 8 uur afgedraaid? Mail Geert even, Geert apenstaartje, bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app.

Ja, ze is mega afgevallen. Wat ziet ze er goed uit, hè, Monique Smit? En dan die vraag, waar je bijna geen nee op kan zeggen. Als ze thuis maar niet weten. Blijf je vanavond?

vier dames op een rij. Je hoort de superstar van Roxy Dekker. De Piratenclassic, dat is er eentje zo direct van de Sunstreams. Heb ik jou verloren. Maar eerst wil ik nog even de nieuwe van Yves Berends aan je laten horen. Misschien is het tijd.

hele leuke 20 minuutjes van maken voordat je zo meteen Fred Siebelink om 6 uur hier op Bingo FM hoort. André Hazes doen we nog. Franskunst en deze kwijter van Rutger van Barneveld.

computersysteem staan maar twee liedjes van deze legendarische zanger. Zigeunerkind draaide ik. De volgende plaat die ik ga draaien is van een zangeres uit onze regio, Michelle Tell. En op haar Facebook zie ik haar heel weinig meer optreden, zingen. Of ik heb niet goed gekeken, dat kan ook. Ik zal zo meteen nog eens even spieken. Dit is in ieder geval een singeltje van heel wat jaartjes geleden. Alweer 9 jaar geleden. Was nog een jong meisje.

0: als ik je weer even zie. Ik heb nog even op haar Facebook gegluurd. Ik zie weinig actuele berichtjes. Ik denk dat ze niet meer zoveel zingt. Wel een beetje sport en ik zie nog wat mooie foto's. Nou, prachtig. We gaan als laatste nog even iets van Frank Verkooijen draaien. En ik sluit met deze van André Hazes af. Ik ben daar. Ik wens je een hele mooie avond. En graag tot volgend weekend.
1: Ik ben daar. Als jij me echt hard nodig hebt. Oh, ik ben daar. Dacht jij dat ik je zo vergeet?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

0: Bingo in de avond met Bluff en Levenslang. Goedenavond allemaal, fijn dat je erbij bent bij Bingo in de avond. Een lekkere avond weer. Hè. En misschien dat je buiten zit, misschien dat je binnen zit. Waar je ook zit te luisteren, dat maakt niet uit. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Ik heb een paar mooie liedjes voor je uitgekozen over water. Want de afgelopen dagen waren behoorlijk drukkend, kan ik je melden. En natuurlijk voetballen. Hè. Ik hoorde heel veel liedjes voorbij komen bij de dubbeldekker. En deze kwam ook voorbij. En ik zag allemaal mensen die zich ook hadden aangesloten bij het Oranje Legioen. Meehorsen op dit liedje van Jan Biggel. Als moeder zei nog, daar begin ik mee. 4 liedjes over water, omdat het zo warm was de afgelopen dagen. Daarna Corrie Konings trouwens naar Jan Biggel. Er hangt iets in de lucht. Nog steeds geen wolkje, maar dat heb je al gemerkt. En de Turfy King, zomer in Nederland. In volle gang. Welkom bij Bingo vanavond. Bij mij tot 8 uur ben ik bij je. En ik heb de lekkerste muziek voor je uitgekozen. Ik trek je lekker door de avond heen.
1: Beste vrienden.

De Turfieking hoorde je bij Bingo FM. Ik ben altijd naar Katwijk geweest. Hè. Daar stond ik vroeger op de camping. En ik dacht de afgelopen dagen, nou had ik dat huisje nog maar. Want had ik daar lekker kunnen zitten. Aan de andere kant, ik heb dikste klagen hoor. Ik zit aan het Amsterdam Rijnkanaal in Zuilen. Heerlijk. Veel liedjes over fris en koel zijn er niet echt veel gemaakt in Nederland hoor. Wel liedjes over water, want we zijn natuurlijk een waterland. En ik begin met een van de grootste klassiekers uit Nederland. Tenminste, qua mens, Boudewijn de Groot. Hij is nog steeds actief, hij maakt nog steeds muziek. Hij treedt niet meer op, want hij heeft tegenwoordig last van podiumangst. En hij heeft heel veel dingen gedaan in zijn leven. Dit liedje heb ik altijd prachtig gevonden. En Wim T. Schippers is onlangs overleden. Die had een soort van act. Die stond op een gegeven moment in de Noordzee met een flesje water. En daardoor moest ik denken aan dit eerste liedje over water in Bingo in de avond. Waterdrager draagt het water naar de zee. En als hij zingt, hoor je zijn schorre stem. En dan denk je bij jezelf, oh, wat is het warm, hè? Boudewijn de Groot.

Zij zit in zo'n musicalprogramma. Ze heeft Dolly Parton al gedaan en andere mensen. En dat doet ze ongelooflijk goed. Roxanne Hazes, gaasgedoofd. Roxy denk ik ervoor met Satisfyer.

Hoog in alle hitlijstjes staat. En ook bij bijvoorbeeld een hele gerenommeerde zanger, Teddy Swims, in het vriendenkringetje zit tegenwoordig. Ze hebben een paar jaar geleden een kerstspecial gedaan. En zijn hele dikke vrienden geworden. Roxanne Hazes, die is dat niet. Maar Roxy Dekker is dat wel. Roxanne Hazes is tegenwoordig weer dikke vrienden met haar broertje. Dus dat komt goed uit. Ik heb zo een klassieke voor je. Hij is zo leuk, van Frankie Boy. Omi Bella, Bella Margarita. Zo'n liedje wat je een beetje vergeten bent. Maar als je hem hoort, kun je meteen meezingen. Ik weet het zeker. Het is warm geweest de afgelopen dagen. En als je een beetje mazzel hebt gehad, dan zijn mensen even bij je langsgekomen. Of hebben gebeld van, hoe is het met jou? Hoe gaat het? Nou, dat zijn vrienden. Een goede vriend. Daar zingen Peter Beens en Harry Slinger over. En met hen gaan we langzamerhand richting die Frankie Boy plaat die ik je net noemde.

Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italië.

Ja, ik kwam hem een half jaar geleden tegen een keer op Facebook. Dan heb ik hem ook een keertje gedraaid. Ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon eens met dat lekkere weer. Frankie Boy en Oh Mia Bella Bella Margarita. Ik moet altijd zo lachen om dat liedje. Ik dacht, hoppatee, gewoon er gewoon eens lekker doorheen. Ik heb drie liedjes voor je. Daarna weer een liedje over water. Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. Dat is wat anders dan water. Melissa Smilda, een nieuwe single Als de Zon Weer Schijnt. En Kieren van der Graaf, Waarom Niet Nou Kleuren. Hij heeft een hitje op dit moment. Maar we hebben hem al heel lang gesteund. En daarom even deze gaan we houden van Kieren van der Graaf.

Ik dronk het vroeger redelijk veel en de laatste jaren eigenlijk helemaal niet meer. Rosé. Water. Ik heb veel liedjes over water in deze uitzending vanwege de bloedhitte. En dan is water altijd handig. Hè. The Hearts of Soul, een meidengroep uit Harderwijk. Zij deden in 1970 mee met Waterman aan het Eurovisie Songfestival. En omdat geen groepen toen nog mee mochten doen, werden zij tijdelijk omgedoopt tot Patricia and the Hearts of Soul. Alsof het een solozangeres en twee achtergrondzangeressen waren. Nou, die drie dames die hadden een prachtig liedje. Ik vond het altijd geweldig. In 1970 was ik 9. En ik zat dat te luisteren. Ik dacht bij mezelf, zo, dat klinkt goed zeg. Nou, het is geen hele grote doorbraak geworden. Uiteindelijk hebben ze dit liedje uitgebracht. En dat was het dan. Ja, er zijn nog heel veel dingen met ze gebeurd. Ze zijn allemaal in de heren gegaan, maar dat is een heel ander verhaal. Het tweede liedje over water.

0: compleet verlamd.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

geweldige. Met het plaatselijke orkestje en een plaatselijke dameskoor had hij een enorme hit, Joost Nuizel. Onlangs overleden en werd hierna stadsschouwburg directeur. Welkom bij deze zondagse uitzending van Bingo in de Avond. 28 juni alweer. Voordat je het weet is het juli, mensen. En ik heb een mooie keuze gemaakt over liedjes over water. Want koel en ijs en dat soort dingen wordt weinig bezongen in Nederland. En dat het fris is, ja, dat weet iedereen wel. Sneeuw wordt veel bezongen, maar water en zon, nou ja, dat is toch wel een algemeen onderwerp in de Nederlandstalige muziek. Maar koel en dat soort dingen, nou, dat valt er mee. Ja, ik denk meteen aan koel, helder water van de Chico's. Maar dan heb je het ook wel zo'n beetje gehad. Dus ik dacht, weet je wat, ik pak watermensen van 3J's straks als derde liedje over water in dit programma. Maar Bingo in de Avond. Eerst heb ik voor je Marco Kraats en Lange Frans. Die zingen Als de Zon Schijnt. Jeffrey S. heb ik met Loco. Begin met Suzanne Freek en Batterij. Oh,

0: lekker, man.
1: Ja, alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Eigenlijk André van Duin, hè. Derde liedje over water. Daar heb ik de drie J's voor uitgenodigd. Ja, de heren komen uit Volendam. Het voormalige Zuiderzee gebeuren was daar natuurlijk. Tegenwoordig het IJsselmeer. En natuurlijk noemen ze zichzelf watermensen, want dat zijn ze ook. Heel veel mensen uit Volendam, die komen ook van andere eilanden. Hè. Wist je dat? Die zijn uiteindelijk naar Volendam geëmigreerd. Omdat een heleboel eilanden door het dichtgooien van de afsluitdijk in één keer moesten verhuizen. Want ja, het werd voor een groot gedeelte allemaal meer. En sommige eilanden verdwenen ook weer. En van Schokland bijvoorbeeld zijn heel veel mensen naar Volendam verhuisd. Waarom vertel ik dat eigenlijk? Geen idee. Watermensen, dat is een van de liedjes uit het begin van hun carrière. En ze brengen nu shows met alleen maar hits. Dat is nog wel eens anders geweest, hoor. De drie J's in het begin waren een beetje onzeker of ze nog wel eens een hit zouden scoren. Nou, dat is het dan uiteindelijk gelukt. Hun doorbraak was Wiegelied. En daar hebben ze onlangs een gouden plaat voor gehad. Nou, zo gaat dat, hè, met de streaming. Dit is een van de mooie liedjes van 3J's. En luister maar eens lekker op je gemak naar Watermensen. Derde nummer over water in Bingo in de Avond.

heb het gelukkig nooit meegemaakt. Ja, wel eens een keer bij de zee, hè, weet je wel. Dan stond je daar een tijdje. En dan stond je in een keer tot aan je enkels naar beneden gezogen in de zee. Dat kan gebeuren. Maar echt drijfzand heb ik nog nooit meegemaakt in Nederland. Brace, drijfzand. Hartstikke mooi liedje. En ik zag hem laatst een feestje vieren met Jeffrey Heesen op een van de festivals. Want Brace en Jeffrey Heesen werken heel veel samen. En Jeffrey Heesen heeft natuurlijk Cheerio nu als schrijver. Dat maakt hij mee, hè, dat hij nummer 1 hit heeft als schrijver van dat liedje. Brace en Jeffrey Heesen, een hartstikke leuk duo. Daarvoor Bente 321, die voor het eerst in haar leven op Pinkpop stond afgelopen weekend. Daar was ze hartstikke blij mee. En 3J's Watermensen daarvoor. Ik heb mooie muziek voor je uitgekozen, vind ik zelf. Want Sinneke die zegt gewoon, ik doe wat ik wil. Ze heeft gelijk ook.

ga Von Suring draaien, avond voor in de boek. En ik draaide Sieneke hier net, ik doe wat ik wil. Toen dacht ik, weet je wat, dan draai ik Weber ook even haar begeleiden. Toen met Shalali, Shalala. Ik zie luchtjes in jouw ogen. Eerst Von Suring, avond voor in de boeken.

0: Jij nog altijd bij.
1: Nou, was even in het nieuws. Gordon en Vrouwtje de Bot die in het programma deden en doen nog steeds tot 10 juli op Radio 10. Die worden overgenomen door mijn vriend Jeroen Kijk in de Vechten en mijn andere collega van Radio 2. Allemaal collega's, ik ken ze allemaal. Hele leuke en lieve mensen. Ja, af en toe heb je dat. En Gordon die zei, ik kan niet meer opstaan. Het lukt me gewoon niet meer om op ongeveer 4 of 5 uur mijn nest uit te komen. Want soms slaap ik gewoon niet meer. Ik heb een jaar of, wat zal het zijn, 8 een ochtendprogramma gedaan. En nu doe ik het ochtendprogramma bij Bingo FM. Dat start wat later. Maar ik ben ook de hele tijd om 5 uur uit mijn nest gegaan. Ja, het is alsof je in een permanente jetlag leeft. Maar ja, als je het leuk hebt, dan heb je het leuk. En Gordon had het ook al leuk. Alleen, ja, daar zijn de cijfers die natuurlijk meespelen bij zo'n commerciële omroep. En dan krijg je dat. Ligt het nou aan mij, zal Gordon wel gedacht hebben. Ik denk het niet. Volgens mij gaat hij best wel weer leuke dingen doen. En wat Vrouwtje de Bot gaat doen? Ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. Mensen, we hebben een paar achter de rug. Ze voelen zomernachten. En nou, Rutger die is helemaal in alle staat, want die scoort een behoorlijke hit ermee. Henkje Dissel die ligt, als het goed is, waterpas. Frans Duits die zegt, de kater duurt wel even. Nou, ik heb weinig gedronken, want ik kan je met die hitte aanraden om niet al te veel te drinken, maar vooral heel veel water. Zo nog het vierde en laatste liedje over water. Daarover gesproken.

Heb je meegezongen met Rutger van Barneveld? Zwoelen zo benacht vast wel, denk ik. We gaan er weer een tegemoet, hoor. De Chico's heb ik nog voor je als vierde en laatste nummer over water. Ja, cool, helder water. Eigenlijk was het een vertaling van cool water. Nederlandse tekst geschreven door Simon Sint. En dat was ook de oprichter van de Chico's. En daar zaten twee mensen in, Beb en Nico, die op een gegeven moment naar Australië zijn gegaan. En weer terugkeerden naar een klein avontuurtje. En daarna de bouwmeesters hebben opgericht met Geef zijn huis de jeugd van elkaar. Maar ze waren dus een hillbilly trio, zoals dat zo mooi heette, in die jaren. Opgericht in 1947, moet je nagaan, door Simon Sint. Simon Sint, Connie Schouwman en Frans Dolaert zaten dus in de Chico's. En dit is een enorme hit voor ze geweest. Cool, helder water. Ik dacht het vierde en laatste nummer over water. Daar haal ik deze superklassieker uit de Nederlandstalige muziek maar weer even uit de kast.

ja, je wordt zo warm van al die verliefdheid. Dit was Bingo in de avond. Geert, je mag hoor. Eetje. Heel veel plezier vanavond met Geert. En ik spreek je morgenochtend weer. Ik heb

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: liedje voor me bent.
1: Wat een mooi liedje.
0: Zeg het je bij deze.
1: Nou, zeg jij het maar bij deze. Leuk, mooi, Luna. En bij deze en waar ook nog Wolter Kroes met een engel van mijn dromen. Goedenavond vrienden en vriendinnen. Het is zondag, het is 28 juni 2026. Fletje, dankjewel voor de afgelopen twee uurtjes. Hij is er maar ochtend weer vanaf 8 uur. Hij zit al in zijn pyjama hier, als ik tegen. Oh, ja, je moet niet in je pyjama aan doen, hè. Doe wel even thuis, hè. Doe het even normaal, hè. Nou, we zijn weer vandaag. Ik zit bijna de hele dag in Utrecht. Ik was vanmiddag in de Pieterskerk. Er was een boekuitreiking. En de schoonvader van mijn dochter, die werd 70 jaar. En er waren zo over de 100 mensen. En er was ook een kwartet, viertallen dames die aan het zingen waren met de pianist. En dan mocht je af en toe ook meezingen. Zo. En dan in zo'n kerk is de akoestiek nog heel mooi. Hè? Dus ja, ik heb zelf weinig gezongen. Want als ik begin te zingen, dan redt iedereen weg. Maar het was wel heel apart om allemaal mee te maken. Het was heel leuk eigenlijk wel. Ja, het was wel bloedje, bloedje heet. Het is nog steeds trouwens 24 graden. Hebben jullie het de afgelopen week ook zo heet gehad? Nou, ik ben een bevoorrecht mens met een airco in mijn huis beneden in mijn woonkamer en op mijn slaapkamer. Dus ja, ik heb er eigenlijk weinig last van. En op de zaak zit ook wel een airco. Maar als je geen airco heeft, heel veel mensen hebben dat dan. Ja, dan plak je toch wel aan alle kanten. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld, die woont in een appartementencomplex helemaal bovenin. Bloedje, bloedje heet. 32 graden binnen. Ik zeg, kom jij maar even bij ons zaterdag. Ik een beetje afkoelen en zo. Dus dat ging me goed. Nou, genoeg privé gekletst. We gaan vanavond weer een leuk showtje maken. Tenminste, dat proberen we altijd hier bij Bingo FM. De laatste noot, live zitten we. Wat betekent dat? Omdat we live zitten, kan jij ook een leuke herinnering ophalen aan een leuke plaat die je graag wilt horen. 0909-321-2211, doe je optie 2. Dan kom je in een minuutje terecht, kan je zelf je plaatje aankondigen. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? En geert@bingofm.nl kan je ook heen mailen. Dan komt het ook in de studio terecht. En verder, maar ja, de app is er nog steeds te downloaden natuurlijk. Nou, airco hebben we trouwens ook in de studio. Dat is lekker. Daar gaat hij weer.
2: Ja! De laatste noot.

Ferry de Lits en Shrek, zo moet ik het uitspreken. En een bako in Monaco. En als je een bako in Monaco gaat bestellen, neem dan wel even je portemonnee mee. Of je creditcard, want ze trek je helemaal leeg daar in Monaco. En de zomer is, ja, die is al begonnen eigenlijk. En aankomende week wordt de temperatuur wat aangenamer. Wat voor zo'n 4, 25 graden. Af en toe een klein buitje. Dat is niet zo erg, toch? En die bloedhitte die is eventjes voorlopig even voorbij, geloof ik. En dus te hopen natuurlijk dat straks de vakanties beginnen en zo. Dat weer een beetje doortrekt, hè? Dat het lekker weer blijft. Dat is wel de belangrijk. Ja. Miranda, hallo. Miranda heeft ook weer even een appje gestuurd. Of een mailtje eigenlijk. Of ik iets voor Pierre Verdam en Rob Zorn wil draaien. Voor mevrouwtje Bus. En ook voor meneer De Hoog. Staat hier met meneertje Spruit. Oké. Dan gaan we zo meteen even te doen. Ik heb een leuke van Rob Zorn klaarstaan. Ik kan er bijna niet omheen. Pierre De Hoog natuurlijk. Die heeft ook een appje gestuurd. En die wil dan ik verscheur die foto 2026 van Pierre Verdam horen. Dus nou, gaan we zo meteen ook eventjes doen. En de radio gaat weer op maximaal, zeg je. Oké, nou niet te hard zetten, Pierre. Dan krijg je gezeur met de buren. Dan hebben wij weer politie aan de deur aan de Engeveld staan. Dat jij die radio daar toe staat. Dus ja, gaan we. Dat is een grapje. Frank heeft ook een even kijken, wat heb je gestuurd? Een mailtje zie ik staan. En ik wil iets van Paul Edwards. Hij zegt, dat heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Het is een oud liedje, ik wil jou. Wil je die van mij even doen? Paul Edwards. Nou, die gaan we zeker doen, Frank. Dankjewel ook voor jouw mailtje. En Chantal heeft ook een mailtje gestuurd. Iedereen stuurt lekker mailtjes. En die zegt, doe mij maar even Emma Heesters met het meisje uit de klas. Nou, dat gaan we zo meteen ook even doen, Chantal. Dat gaat zeker komen. Nou, ik weet niet of je het al gedaan hebt. Ik was afgelopen vrijdag wel van plan om even een barbecue aan te steken voor wat vrienden die kwamen eten, maar dat hebben we maar even afgeblazen. Ik heb het even zelf lekker gekookt. Lekker stifado gemaakt hier. En hebben we lekker vrijdag lekker van gesmul. Onder de airco. Dus ja, buiten was iets te warm aan de barbecue. Nou, Rob Zorn, die maakte er een liedje van 4 jaar geleden. De barbecue.

0: Nee.
1: Ja, nog even. Ah, doe even.
2: Lekker doen.
1: Lekker doen.
3: Ja, ja.
1: Het is al heel, ja, echt heel oud liedje dit. Ja.
3: Ik wil jou.
1: 1979.
3: Ja, jou. Voor mij alleen.
1: Paul Edwards. En ik wil jou. En ik wil jou alleen. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Het is 6:30 hier bij Bingo FM. 24 graden in Utrecht met Pierre van Dam. En ik verscheurde je foto.

0: meisje uit de klas.
1: Mooi liedje van Emma Heesters en een meisje uit de klas. Ja, ik heb nog een appje binnengekregen van... eens even kijken, van... Eva, ja, ik moest even zoeken. Eva, ja, er staat hierbij lieve mensen van Bingo FM. Ja, wij zijn hele lieve mensen. Ik had al gebeld, maar we zitten hier met de hele familie om te vieren dat mijn vader zijn behandeling heeft doorstaan na een intens jaar. Nou, dat is mooi om te horen, dat is een mooi bericht. Iets wat hem op de been hielp was absoluut Herman Bekien, waar is toch mijn caravan? Vanmiddag was die al gedraaid door je collega, maar mijn vader had hem helaas gemist. Bingo FM staat nu hard aan in de tuin. En hoe gaaf en bijzonder zou het zijn als deze speciaal voor hem wordt gedraaid. Dat zou echt super zijn. Voor Dick. Nou, Dick, ik ben blij te horen al die ellende, zo mag ik het wel zeggen, natuurlijk goed heb doorstaan en zo. En ik hoop dat er hele mooie tijden voor je aankomt. En ja, weet je, vanmiddag heb je hem niet gehoord. En nu zit je wel lekker te luisteren. Ik zeg, zet die radio nog even keihard, want we gaan hem doen voor je, hoor. Alsjeblieft.

0: Mooi liedje van André Hazes. En als ik haar mis, en daarvoor de caravan van Herman Wicky natuurlijk. Nou, we gaan even contact zoeken met mevrouwtje Bus. Tenminste, als ze niet in slaap is gevallen. Want ze... Hey. Ja!
1: Hallo.
0: Koek, koek. Bent u daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Oké, okay, ik heb mevrouwtje Bus aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het duurde wel lang. Was je in slaap gevallen?
1: Nee, ik moest met mijn tanden zoeken.
0: Je tanden zoeken?
1: Ja, die waren weggelopen.
0: Ben je aan het sjoelen?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, ja, dat kan maar zo. Maar hè, waren ze weggelopen? Waar waren ze heen dan?
1: Nou, ik weet niet waar. Ja, op tafel ergens.
0: Oh, je gebied je even uitgedaan?
1: Ja, dat doe ik altijd uit, want ik vind het fijner zonder tanden. Ook soms als ik thuis ben alleen, dat die jongen er niet is, dan ben ik alleen. En dan doe ik ze ook uit.
0: Ja. En wat zijn het, voortanden of zijn het kiezen?
1: Een paar tanden.
0: Een paar tanden. Oké. Dus ja, dus als je lacht, dan zie je een paar gaatjes in je mond.
1: Nou, die jongen die ligt nou in het, hoe heet het? In het revalidatiecentrum.
0: Oké, en gaat het al iets beter met hem?
1: Ja, het gaat de goede kant op.
0: Nou, gelukkig, maar dat is een mooi bericht.
1: Maar hij wil naar huis.
0: Ja, dat snap ik. Als je weer wat beter voelt, wil je graag weer naar huis, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, maar soms ben je er dan niet helemaal aan toe. Een keer beter nog even blijven zitten, denk ik dan.
1: Nee, hij moet toch nog 5 weken.
0: Oh, 5 weken blijven. Oké, nou ja, goed.
1: En misschien kent hij zeer als hij opknapt.
0: Ja, en dan kan hij weer al een beetje goed praten en lopen en alles?
1: Ja, praten gaat prima, want hij heeft ook iemand van praatles.
0: Oké. Ja, logopedie.
1: Ja, weet ik het hoe het heet.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, van alles heet eerst zwemmen en dan weer dit en dan weer fietsen.
0: Oké. Nou, mooi dat het allemaal bestaat in Nederland, hè?
1: Ja, en mooi dat er weer zo'n eind opgeknapt is.
0: Ja, zeker weten, want daar zitten we allemaal niet op te wachten.
1: Nee, want... Ja?
0: Nee, ik zeg maar wat je wil zeggen.
1: Het is wel een hele goede vriend van mij.
0: Ja, daarom.
1: Geworden.
0: En je bent een hele goede vriend, hebben we dan aan?
1: Als een beter verre vriend als, ik weet niet meer wat.
0: Ja, een goede buur of een goede broer. Maakt allemaal niet zoveel. Ja, vrienden zijn heel belangrijk in je leven.
1: Maar ik zeg ook, ik mis je wel hoor, elke dag. Maar hij ook, want hij wil naar mij, hè, de hele tijd.
0: Ja. Nou ja, als hij over 5 weken is helemaal mobiel. En dan kan hij wel lekker naar jou toe komen, toch?
1: Ja, en dan brengt hij mij weer weg. Van bij jou, daar is er al samen eten, daar samen terug.
0: Ja, gezellig toch?
1: Ja.
0: Beetje gezelligheid om je, dat is heel belangrijk. Heb je een beetje uit kunnen houden met die hitte van de week?
1: Nee, ik zat niks aan geschelden. Gaat weg.
0: Hoeveel graden was het bij jou binnen?
1: Weet je ik zou het niet weten. Ik heb niet gekeken.
0: Niet gekeken. Was het bloedje heet in ieder geval, hè?
1: Maar ik heb wel heel veel brood op. Want ik ga het niet door die hitte naar het bejaardencentrum.
0: Nee, en je gaat ook niet het gas van huis aansteken met die hitte, toch?
1: Dat heb Patrick afgesloten.
0: Het gas afgesloten?
1: Ja, want ik mag het gas niet meer gebruiken. Want als ik een pan opzet en er zit geen water in en zo,
0: ja.
1: Dan wordt dat niks.
0: Nee, dat wordt niks. Dus je kan helemaal niet meer koken thuis?
1: Ja, maar dat deed ik toch al niet, hoor.
0: Oké. Nou ja, af en toe lekker een broodje goed belicht erop. En dan lekker ook bij het bejaardenhuis wat warme groenten eten. Dan is dat ook prima, toch?
1: Ja, maar morgen ga ik weer. En dan als ik weer terug ben, dan belt die jongen weer op. Hij belt wel 3 keer per dag, onderhand.
0: Okay. Ja. Nou ja, goed.
1: Niks naar hem en hij naar mij.
0: Ja. Oké. Hey, en je moet wel een beetje veel blijven drinken en zo. En af en toe een schepje zout nemen.
1: Zout?
0: Ja, je hebt ook zout nodig, hè? Want anders droog je uit.
1: Zout heb ik helemaal niet in huis, want dat vind ik niks.
0: Ja, ik bedoel gewoon iets zout, een lekker zoutdropje of zo. Niet zo, gewoon eetlepel zout naar binnen kegelen. Dat is niet goed, hoor.
1: Nee,
0: dat is niet lekker, hoor. Nee, weet je waar ik vanmiddag geweest ben? In de Pieterskerk in Utrecht.
1: Ja, ik hoor dat.
0: Ik ben helemaal niet gelovig. Ik heb er ook helemaal niks mee. Iedereen moet zelf weten. Maar ik vind de kerk altijd wel heel bijzonder als ik er binnen ben. Wel mooi om te zien, maar verder kom ik niet. Maar we moesten ook een beetje meezingen en zo.
1: Ja, maar kijk, ik hou ook niet van kerk en de jongen moet er ook niks van hebben.
0: Nee, maar ja, als ik in het buitenland ben en ik zie een kerk, ga ik er altijd wel even in. Ik vind dat wel heel prachtig om te zien. Maar ik heb er verder ook niks mee, hoor.
1: Ik heb ook niks mee.
0: Ik zeg altijd, ik geloof het allemaal wel.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: En dan zeggen we, ja, daar hebben ze ook een woord voor.
0: Wat dan?
1: Ja, dat weet ik niet meer, want... Je gelooft of je gelooft niet, als, net als met die plaat van Stef Bos. Ik geloof er niks, dus ik ga naar, die jongen zegt dan, ik ga naar de hemel en jou kom ik nooit meer tegen.
0: Welk liedje is dat?
1: Ja, van Stef Bos.
0: Ja, wat is de titel dan?
1: Dat weet ik niet.
0: Hij is van papa.
1: Bedoel ja,
0: je?
1: Papa,
0: oh,
1: ja.
0: Ja, dat is ook
1: toevallig. Ja, precies, papa.
0: Wil je die horen?
1: Nou, dat is wel goed.
0: Ja, dat is wel goed. Nou,
1: en hoe heet dat? En Patrick die is ook nog bij hem geweest even. En ik gisterochtend.
0: Oké, okay. Nou mooi.
1: Dan mocht hij wel een weekendje naar huis.
0: Ja, ja, ja. Dus, nou, het is wel fijn dat je nog af en toe bij hem kan komen.
1: Ja, en daar
0: is... Je zit er wel een beetje mee, hè?
1: En daar we elkaar ook zien, hè?
0: Ja, het doet je wel heel veel, hè?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Want ik ben blij dat ik weer iemand gevonden heb die goed voor mij zorgt. En ik voor hem.
0: Ja, want je bent eigenlijk een beetje maar eenzaam, hè?
1: Ja, anders wel, ja.
0: Kijk, je kinderen zijn natuurlijk ook allemaal druk. En, hè?
1: De deur uit.
0: Ja, de deur uit. Dus en af en toe iemand even verlangskomt en leuke dingen doen, is heel belangrijk.
1: Ja, en hij ging ook op de vrijdag, dan ging hij patat halen en dan kwam hij bij mij opeten.
0: Oké.
1: Okay. En dan hadden we samen hier, maar hij zegt dat gebeurt ook wel weer als ik beter ben.
0: Ja, en neemt hij dan ook een patatje voor jou mee?
1: Ja.
0: Ja, en een frikandelletje?
1: Nou, dat is hij niet.
0: Oh, ja, maar jij wel.
1: Want ik weet wat er allemaal in zit.
0: Ja, dat kan me gereed schelen. Dat interesseert me gereed wat er in een frikandel zit. Als hij maar lekker is.
1: Ja.
0: Toch? Ja.
1: Ja, ik wel. Ik lust wel frikandel, ja, maar hij niet.
0: En
1: kaas of vlees hoeft hij ook niet.
0: Nee, daar zit kaas in natuurlijk. Is ook niet lekker, hè?
1: Nee, dat vind ik ook niet lekker.
0: Nee, maar frikandel speciaal, dat vind ik altijd wel lekker, hoor.
1: Ja, maar dat ken ik niet meer tegen. Hoe ik maak helemaal te appelzuur.
0: Ja, maar je moet nog een stukje snijden, niet in één keer in je keel douwen.
1: Nee, maar dan heb ik dat toch.
0: Ja, weet ik veel. Ja, maar dan doe je er nou mayonaise op en een uitje en ketchup of
1: nee,
0: curry?
1: Nee, ik neem hem alleen maar met.
0: Gewoon kale...
1: Ja. Ja. Kale,
0: een kale frikandel gewoon.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, is ook lekker toch?
1: Ja.
0: Dan gaat het overal wel, hè? Nou ja, maakt niet uit. Als je wel een beetje lol maakt in je leven, toch? Ja. Oh. Ja. Ja. Nou.
1: En heet het? En van de zomer gaan we ook wel weer een ijsje ergens eten.
0: Oh ja, ik wou nog vragen, heb je nog een ijsje gegeten van de week?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, ik geef ook helemaal niks aan ijs.
1: Maar soms bij het bejaardenhuis. Maar en bij de ijsding, daar zijn ze wel duur, hoor.
0: Ja, ijs is hartstikke duur. Ja, alles is duur geworden.
1: Ja.
0: Ja. Maar
1: het is goedkoop.
0: Ik vind gewoon zo'n heel simpel raketje, vind ik gewoon het lekkerste.
1: Nee, die vind ik niet.
0: Nou ja, zeg, wat voor ijs vind jij lekker dan?
1: Nou, van allerlei soorten wel. En vooral als het erg heet, is citroenijs.
0: Citroenijs? Oh, je houdt er echt van schepijs?
1: Ja.
0: Oh, en ook van, hoe heet die dingen nou?
1: Softijs.
0: Softijs, ja. Ik kan er niet op komen, dames en heren. Softijs, ook lekker, hè?
1: Ja, die is ook
0: lekker. Als je maar een beetje aan kan liggen, dat is lekker, vind ik, een ijsje. Toch? Ja. Ja, je kan beter aan een ijsje liggen dan aan een frikandel, toch?
1: Ja, dat gaat moeilijk.
0: Ja, nou, we kunnen toch weer een beetje lachen, toch?
1: Ja, nou dan heet het. Hij zegt ook, we geven hem veel om elkaar. Ik zie aan de mot ook.
0: Zo is dat. Dus, dan gaat het allemaal over. Nou, ja. Wat kan ik voor je draaien?
1: Stef Bos.
0: Je wil wel Stef Bos en met papa?
1: Ja, met papa.
0: Ik zal even kijken of we die hebben.
1: Nou, die heb je wel.
0: Hoe weet jij dan nou of ik die heb?
1: Die hebben ze wel meegedaan.
0: Ik ben even in de platenbak aan het snuffelen, want we hebben allemaal oude singeltjes hier. Oh. Even kijken hoor, of die in Stef Bos staat onder de S'en. Denk jij?
1: Hè?
0: Hè? Wat kan je niet zeggen, Modje?
1: Wat zei je?
0: Nee, grap. Ik zeg, Stef Bos staat onder de S. Ja.
1: Oh.
0: Ja, ik heb hem gevonden hoor. Ik ga hem voor je draaien.
1: Dat is een heel aardige man, hè, die man.
0: Ja, dat is een heel aardige kerel. Hij heeft ook hele mooie liedjes.
1: Ja.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien en dan ga ik je over 2 weken weer bellen.
1: En de groeten aan Mieke, die had het ook wel eens zeker.
0: Ja, Mieke had het heel leuk. Mieke moest ook zingen, ik heb nog pijn in mijn oren. Zo vals als een kraai zingen ze, jongen, mevrouw. Echt, ik heb echt... Nou,
1: dat ze luistert. Maar niet horen.
0: Nee, ze luistert toch niet. Nou, ik ga hem voor je draaien goed en dan bel ik je over 2 weken weer.
1: Ja.
0: Oké, okay, doei.
1: En een prettige week.
0: Ja, jij ook. En groet aan je vriend.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei, doei, doei, bits.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

Johnny Gold en Manuela. En ik, hij heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht van ik verscheur die foto. Die heeft hij ook uitgebracht. Ik heb nog een appje binnengekregen van Peter. En Peter wil graag een plaat horen voor Justin, staat hier. En Samson en Marie, wij willen voetballen. Ik had het nog nooit zo gehoord, Peter en Justin. Maar ik heb hem even opgezocht. En we gaan hem even voor je doen, hoor. Alsjeblieft.

0: Voilà, de eerste helft van de wedstrijd is gespeeld. Samson en Marie staan één doelpunt achter, maar Pil en de burgemeester hebben aangegeven dat ze niet meer voort kunnen spelen.
1: Nee, dat ziet er niet goed uit. Ik vraag me af, Peter, hoe gaan ze dit oplossen?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar in elk geval, je kan toch niet met twee man minder spelen, lijkt mij.
1: Ik zie wel beweging daar beneden. Het ziet er naar uit dat ze een oplossing gevonden hebben. Ik ben heel benieuwd wie er zo meteen het veld op zet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: En dan vraag ik mij ook wel eens af, moet het best nog komen voor mij? Nou, ik weet het niet meer. Nee. De 3J's in de toekomst. En wij hadden gat dame met Ik wil met je dansen heel de nacht. Nou, ik sla even een nachtje over, hoor. Deel 2 van De Laatste Noot, zondag 28 juni 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Onder andere Gigi Ravelli. Zij komt uit 1982. Vond ik altijd wel een mooie verschijning. Zij is een Nederlandse actrice en presentatrice, staat hier ook. En zij speelde natuurlijk Lorena González in Goede Tijden, Slechte Tijden. En heeft toen een hele rijke man ontmoet. En ja, die wilde niks meer met al dat gedoe, met dat wereldje te maken hebben. Ja, die leidt dan ergens een stil leven of zo. Denk op een onbewoond eilandje of zo. Nou, deze dame moet je niet laten zingen in je huis, want dan knallen alle ramen eruit. Francis Broekhuizen. Van Broekhuizen is vandaag jarig. Operazangeres. Karin Bloemen. Dat is oké. Die is ook vandaag jarig. En ook jarig Sherry Weidenbosch. En zij had een leuk hitje met de dame uit Suriname. En Vang Me. Dus die gaan we zo meteen ook even draaien. En wie ook jarig is, dat is de rapper van Too Unlimited. Ray Slijngaard. Hij is Nederlands rapper en scoorde wereldhits over de hele wereld met Too Unlimited. Met mevrouwtje Dot. Hè. Ja, ik weet de voornaam even, ben ik even kwijt. Tot. Nou, we gaan even iets doen van Too Unlimited. En No One, dat vind ik zelf een heel leuk liedje. Dus zullen we dat even doen?
1: Ja! Yeah!
2: De Laatste Noot.

Ze is vandaag jarig, Sherry. En Sherry Weidenbos is haar naam. En dit maakte ze in de begin jaren 80, voor mij rond 81, 82 of zo. En Sherry en de dame uit Suriname heeft ze ook gemaakt. En vang me. En daarvoor hadden wij natuurlijk Two Brothers. Onder Noord. Niet on Two Brothers. Two Limited, sorry. Ik moest even kijken. Two Limited met No One, met Anita Dot. Ik was even de naam kwijt. En Rijn Slijngaard, die is vandaag jarig. Daarom draaide ik Two Limited eventjes af en toe. Ja, ook vanaf Nederlandse bodem. Tenminste, ja, wel Nederlandse bodem, maar dat waren volgens mij Belgische producers of zo. Zo zat het ongeveer in elkaar, ja. Even kijken, want er is nog wat binnengekomen via de app van Joris. Ha, die Joris, 3 glazen melk per dag, hè. Was vroeger reclame. niks mee te maken, hoor. Toelichting staat hier ook. Goedenavond, Geert, alles goed? Ja, nou, mag niet klagen. Het is alweer een tijdje geleden dat jullie wat hebben aangevraagd. Ik zie dat je schoonmoeder weer hebt uitgelaten. Mooi. En die wil iets horen van Mariah Carey met Without You. En die gaan we zo meteen ook eventjes doen. En ook voor je vrouwtje Linda. Oké, en ook toch wel een klein beetje voor je schoonmoeder. Ja, een beetje lief zijn voor je schoonmoedertje, hoor. Ja. Nou, oké. Nou, zijn er meer appjes binnengekomen, maar die gaan we maar niet voorlezen. Goed. Jolijn heeft ook een mailtje gestuurd. Geert@bingofm.nl. En Jolijn zei, doe mij maar even Sander Kwarten.

0: Laurens is aan het meezingen, dit hoor je wel. Laurens is in de studio, hallo!
1: Hallo.
0: Hoe heb jij het afgelopen weken overleefd met de hitte?
1: Nou, ik was bijna gecremeerd.
0: Echt waar?
1: Nou, het was echt... Nee, ik trok het gewoon niet meer.
0: Nee.
1: Ik heb gelukkig gewoon mobiele airco thuis. Ja? Dus daar had ik wel profijt van. Maar ja, nee. Zodra de airco weer uitging, werd het gelijk weer warm.
0: Ben je niet in je auto gezit of zo?
1: Nee, ik ben wel veel aan het werk geweest. Dat is wel weer een voordeel, want daar heb ik airco. Maar als je dan weer naar buiten gaat, dan krijg je de klap. Dat is echt...
0: Dat is waar. Maar mijn vrouw heeft een collega, die hebben geen airco thuis. Die werden helemaal gek van. En die zijn s'nachts de deur uitgegaan en zijn in de auto gestapt. Ze zijn 2 uur aan het autorijden geweest, dat ze afgekoeld waren. En toen zijn ze weer naar bed gegaan. En het ergste, toen wilde die gelijk seks. Ja, dan word je weer warm natuurlijk. Oh. Nee, die hebben het echt gedaan.
1: Hadden ze toch beter seks in die airco kunnen hebben?
0: Ja, op de achterbank of zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook zo vaak genoeg gedaan.
0: Op de autokap.
1: Oh, gebakken ei.
0: Ja.
1: Laat Brenda maar kreunen.
0: Ja, maar ja. Heb jij last van de hitte? Of ken je er goed tegen?
1: Nou, sinds ik een aantal kilootjes erbij mag dragen, heb ik al last van.
0: Ja.
1: Dus ik denk, wacht. Ik was, dat was heel grappig. Vrijdag was natuurlijk ontzettend warm. In Utrecht ongeveer 38, 39 graden. Ik ging naar Amstelveen, want ik moest werken. En ik dacht, nou, voordien even naar winkelcentrum Groenhof in Amstelveen. Dan ga ik even een bakje fruitsalade halen. Nou, ik kon nergens parkeren, dus ik dacht, ik ga het dak op, hè. Nou, ik deed die deur open. Ja, ik dacht, ik kreeg een stuip. Dus ik denk, ik ga die auto erin. Ik ga naar mijn werk. En op een gegeven moment, je weet dat ik in Baren vroeg heb gewerkt. En ook in Amstelveen hebben we van die vaste klanten. Dus ben niet die helemaal 100% zijn. Ja. Dus ik zeg zo tegen dat vrouwtje van...
0: Nee, hey, niet, hoor.
1: Wat zei je?
0: Ik ben geen vaste klant.
1: Nee.
0: Ik ben ook niet helemaal goed, maar... Vertel maar verder.
1: Nee, dan tegen een vrouwtje gezegd van... Goh, hey, luister Sabine, zou je van mij even naar de Jumbo willen? Even een bakje fruitsalade halen en dan krijg je van mij 50 cent fooi. Nou, je wilt niet weten hoe snel ze naar die Jumbo rennen voor die 50 cent.
0: Dat is een collega van jou?
1: Nee. Het is gewoon een klant.
0: Die komt gewoon langs. Oké, wat leuk.
1: Die komt gewoon langs en die zegt van... Zo, het is warm. Nou, ik ben even bij de primair geweest. Ik heb weer gratis dit gekregen, gratis
0: dat.
1: Dan
0: geef je maar 50 cent.
1: Ja, en dan doet ze alles voor je.
0: Nou, ik had er wel een ijsje gegeven of zo.
1: Nou, dat was, ze krijgen genoeg.
0: Oh,
1: ze schoort ook heel vaak bij klanten van... Goh, ik heb geen geld.
0: Ook ja?
1: Of ze staat in het winkelcentrum... Break!
0: Ja?
1: Ik heb jij een sigaretje voor me? Ik heb geen sigaretjes bij me.
0: Oh, hoe oud is die dame?
1: Nou, rond de 50.
0: Oh, oké.
1: Dus,
0: ja, ik denk, oké. Okay. Ja, ik heb airco thuis gelukkig, dus dat is wel lekker hoor.
1: Ja, dat is het voordeel dat we in Baren wonen, hè?
0: In Baren, ja.
1: Nou, daar heeft iedereen toch een airco?
0: Nou, niet iedereen hoor.
1: Nee.
0: Ja, mijn buurvrouw wel hoor. Mijn buurvrouw ook airco.

0: Ja? Ja. Hebben we het mogen ervaren?
1: Speelt er, speelt er niet iedere keer op s'nachts dat hij het niet doet. Mim zegt, wat ga je toch doen iedere keer? Ja. Ja, ik kan het je maken, hè?
0: Je hebt toch ook zo'n mobiele airco?
1: Ja, nee, nee, ik heb geen mobiele, gewoon vast.
0: Ja, maar dat is wel lekker.
1: Ja, dat is wel lekker, ja.
0: Je hebt ook van die airco's, van die trill-airco's. Die kun je op plaatsen doen en dan krijg je lekker koud. Sommigen doen zeg maar ijsklontjes onder een tiet. Maar sommigen doen gewoon zo'n eitje. Dat is ook een soort van airco-ei. Heel, heel koud. En die doe je dan ergens heen. Ergens in.
1: Ja, dat zie ik wel eens van die filmpjes voorbij komen. Dan zie je zo'n keer met zo'n afstandsbediening. En dan staan die vrouwen bij de kassa en dan begint ze helemaal te shaken.
0: Oh, ja. Ah, Sparty Airmelt. Ah, ah. Wordt die 29, 25?
1: Allemaal van de gekken.
0: Oh, ja.
1: Hey, een vraagje. Heb jij een favoriete Nederlandse artiest of niet? Dat heb ik nooit gevraagd.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Brenda Kreun.
1: ga ik niet draaien. Dan nee. Trap Fred me eruit.
0: Ja, dat moet je niet doen. Nee. Favoriete. Nou, ik vind Paul de Leeuw vind ik wel leuk.
1: Ja? Ja. Is dat echt een, maar heb je, nee, echt waar je ook wel een beetje een fan van bent? Of,
0: Nee, ja, jawel, jawel. Ik vind zijn muziek leuk. Ja, maar Nederlandstalig, ja. Nee, ik ben meer van de 90s.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben echt gewoon meer...
1: Dus
0: meer...
1: van Tour Limited wel leuk.
0: Ja, wat je net draaide, dat vond ik lekker, ja.
1: Nou, ik kreeg ook een verzoekje voor Mariah Carey.
0: Oh.
1: Met Without You.
0: Oh.
1: Nou, dit moeten we maar even...
0: Dat is toch... Kelly.
1: Ja. Het is eigenlijk een nummer van Niels, volgens mij. Als ik mij niet vergiet. Oh, ja. Nou, ik kan mij ook... Nou, die gaan we even doen.
0: Mama, chance. Oh nee, dat is een ander liedje. Oh, jawel.
1: Ja, het is wel

0: knap al hoeveel jaartjes deze dame meedraait. Corrie Konings en er hangt iets in de lucht, amore. Gaat het even over Clouseau hebben? Oh ja, ja. Want tijdens het voorprogramma van Clouseau in de Jaap Edehal in Amsterdam-Oost breken op 28 juni 1991 rellen uit. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen. De politie moest ingrijpen. Een agent schiet uit zelfverdediging een 23-jarige opstandige jongen in zijn onderbuik in 1991 tijdens een Clouseau. En dan is er meer gebeurd in Clouseau, met Clouseau. Want ook op 28 juni vandaag, maar dan in 1992, treedt Clouseau op in de Brabanthal in Den Bosch. En zij staan in het voorprogramma van de Europese tournee van het Zweedse duo Roxette. Uit Zweden.
1: Uit Zweden.
0: It Must Be Half Love en Dangerous. Weet ik het wat ze allemaal hebben gehad. We hebben heel veel goede liedjes gehad, maar die gaan we niet draaien natuurlijk. We gaan wel iets van Clouseau doen, wat je eigenlijk niet zo heel vaak hoort op de radio. En dat vind ik af en toe wel leuk om liedjes te draaien die niet zo heel populair zijn geweest, maar wel eigenlijk wel de moeite waard zijn om er even lekker naar te luisteren. En die liedjes komen allemaal voorbij. Je bent Bingo of Him, want dan luister je nou. Leuk dat je luistert naar ons. We gaan even terug naar 1997. Clouseau. En dat ze de mooiste is.

En dit is Mijn Stad en daarvoor die mooie van Clouseau. En dat ze de mooiste is. Nou, heel veel mensen hebben natuurlijk last van de hitte. Het was natuurlijk allemaal wel heel erg extreem. Maar ik heb toch wel een klein beetje een tipje. En dat tipje komt uit Frankrijk. Want een doe-het-zelf oplossing tegen de hitte. Fransen beschilderen ramen met wit krijt. Ja, je moet er maar op komen. En het werkt schijnbaar wel. Nu de temperatuur in Frankrijk record na record verbreken, zoeken de Fransen allerlei manieren om de hitte buiten te houden. De nieuwste tip, en daar staat bij Blanche de Meudon. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Een soort wit krijt dat op de ramen wordt geschilderd om zonlicht te reflecteren. Het product is zelf zo populair dat het overal is uitverkocht. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk worden sociale media overspoeld door met doe-het-zelf oplossing om huizen koel te houden. Een van de populairste tips is Blanche de Meudon. Spreek ik niet goed uit, denk ik. Een soort poeder dat meestal wordt gebruikt om de ramen van het gesloten of gerenoveerde winkels te bedekken. Dat zie je wel eens vaker. Hè? Ik dacht dat het gewoon witsel was, weet je wel. Op waterbasis, dat laat weer afspoelt. Wanneer het poeder met het water wordt gemengd en op glas wordt aangebracht, ontstaat een dunne witte laag die nog wel licht doorlaat, maar de zonlicht weer kaatst. En daarmee zou de kamertemperatuur binnenshuis zo 2 à 3 graden kunnen dalen. Dat is heel wat natuurlijk. En op sociale media wordt het product dan ook sterk aanbevolen als alternatief wanneer een nooddekens of aluminiumfolie op de ramen niet meer volstaan. Het poeder is intussen zo populair dat er een heus tekort is in Frankrijk. En zo hebben verschillende bouwmarkten het doe-het-zelf-zaken het niet meer op voorraad. Dus een soort wit poeder, dat maak je aan met water. Dat is een soort krijt is dat. En dat kun je zo op je ramen smeren. Moet je wel aan de buitenkant doen natuurlijk. Niet aan de binnenkant. Aan de buitenkant. En dat houdt dan het zonlicht tegen. En terwijl je er ook wel een beetje doorheen kan kijken. Ja. Ik zag ook wat sommige mensen die folie op de ramen hebben. Dat lijkt me niet echt verstandig als je aan de overkant buurman hebt. Want dat weerkaatst natuurlijk als een gek. Maar ja, dit is natuurlijk wel een oplossing. Het is een soort krijt, ja. Het heet Blanche de Meudon of zo. Nou, ik had er zelf nooit van gehoord. Maar ja, je ziet er natuurlijk wel eens als er ergens huizen worden verbouwd of gerenoveerd, dat die ramen helemaal wit zijn. Nou, dit is dat dus een soort krijtachtig. En je spoelt het er ook zo weer met de tuinslang vanaf. Dus als de zomer voorbij is, dan kan je het weer afhalen. Misschien een klein tipje. Yeah. Ja, toch of niet? Mooi, hè? Wat een leerzaam programma is dit. Het is het enige leerzaam programma bij De Laatste Noot Live, ja. Ik heb het ook niet van mezelf natuurlijk. Zometeen heb ik nog een tipje voor de hitte. De ultieme hittip van de dokter. Waarom een pakje frieten met zout nu goed voor je is.

ik vind het goed hoor. Jorieke Sterken. En ze houdt van vette boeren. Gewoon een echte boer. Nee, een echte boer denk ik zo. We gaan het even over Jaap Buijs hebben. En als we het over Jaap Buijs hebben, dan denken we natuurlijk alleen maar aan Jan Smit. Maar op 28 juni vandaag, maar dan in 2015 alweer, overlijdt muziekmanager Jaap Buijs. En zijn eerste succes kende hij met The Cats. Zijn broer Jan, die de eerste de manager was van de Cats, die vraagt hem of hij de nieuwe manager van de band wil worden. En door het succes van de Cats wordt hij ook gevraagd door andere artiesten bij te staan. Acts als George Baker Selection, de Dizzy Men's Band, Drukwerk, komen ook uit zijn stal. En na het overlijden van Jan in 1985 zet Jaap het bedrijf Volendam Music op en gaat hij verder met het managen van Nederlandse artiesten. De nieuwe talenten uit Volendam, zoals Jan Smit, de 3J's en Nick Simon, neemt hij onder zijn hoede. In het 2008 neemt zijn dochter Alice en zoon Alois het bedrijf over. In 2013 wordt Jaap Buijs maagkanker geconstateerd. Ondanks het ingrijpende operatie waarbij zijn maag wordt verwijderd, wordt begin juni 2015 vastgesteld dat er uitzaaiingen zijn en waren en naast zijn slokdarm. Jaap Buijs is 69 jaar geworden. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Dat was in 28 juni 2015. Nou, ik weet niet of jullie wel eens naar Jaap en Jan hebben gekeken naar die soap. Dat hij een beetje aan het toeren was. Zo. Nou, ik vond het altijd schitterend om te zien. Toen dacht ik van, nou ja, Jan Smit heeft natuurlijk zoveel liedjes gemaakt. Maar laten we het even uit zijn beginperiode een liedje draaien. Had toen nog geen baardgroei. Ja, nee, echt waar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hier in Boekraad, wat ik dan bij het journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Frans Duis, maak van je leven toch een feestje. En dat doen Ruud en Rob wel. Dankjewel voor jullie appje, jongens. En Splitsing en uit 1985. En geef me wind en zeilen. Deel 3 van De Laatste Noot live hier in Utrecht. Bingo FM, daar komen wij vandaan. Het is vandaag 28 juni. Wat is er allemaal gebeurd op 28 juni? Nou, 28 juni 2009. Kathleen Arch heeft het laatste optreden bij de meidengroep K3... tijdens de Studio 100 Zomerfestival in Ahoy in 2009. Ook gebeurt 28 juni 1979. In Nederland gaat de Amerikaanse muziekfilm The Wiz, een bewerking van het boek The Wizard of Oz van Frank Baum, in première. 28 juni 1975. Prinses Christina trouwt met op Cuba de geboren Jorge Guillermo, waarbij ze afstand doet van haar aanspraken op de troon. Ja, prinses Christina. Nog meer koninklijk nieuws, want 28 juni 1965. Prinses Beatrix verlooft zich met de Duitse diplomaat Klaus van Amsberg. Ja. Oké. En dit is ook wel grappig, want het is niet echt een Nederlands berichtje, maar wel een. Ja, het is wel de moeite waard. 28 juni 1846 in Frankrijk verwerft de Belg Adolf Sax het patent op een 6 jaar eerder door hem uitgevonden blaasinstrument, de saxofoon. 1846 dus. Ja, zo kom je dus aan de naam. En Kenny Dulver is daar heel blij mee. Ja. Zometeen hebben we nog wat leuke liedjes. Onder andere een liedje van Soef Soef en de Bevers. Dat is niet de Bevers van John de Bevers, maar Soef Soef en de Bevers. En dat liedje heet Loekie Loekie. Gaan we zo meteen ook. Ja, dat hoor je eigenlijk nooit op de radio. Maar dat, ja, het is een nummertje van Peter Koedelij. Nou, ik ga er straks allemaal meer over vertellen. Zullen we nog een uurtje doen?
1: Ja!
2: De Laatste Noot.

Lang geleden, toen ik nog een kleine jongen was, stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte ik uit een droom. Een droom over blauwe zeeën, witte stranden, palmbomen en een mooi donker meisje met lang zwart haar dat Zuleika heet.

hem groot. En op een goede dag monsterde ik aan op een van die grote witte schepen die naar Jamaica voeren. En daar, bij een kleine lagune,

Arne Jansen en Lessigal en The Sun of Jamaica. Dat is natuurlijk een oud nummertje van de Cowboy Dance Band. Hè? Dat was jaren 80 muziek. Leuk, hè? Nou, ik had net al in het vorige uur al een hitte tipje wat je moest doen. Om een beetje je ramen in te smeren met witte kalk. Ja, om het zo maar te zeggen. Maar dit is ook wel een eettipje tegen de hitte. Want de ultieme hitte tip van de dokter. Waarom een bakje frieten staat hier ook. Een patatje toch. Met zout nu zo goed voor je is. Bij temperaturen boven de 30 graden grijpen we massaal naar lichte kost. Een watermeloentje, een frisse salade en litertjes water. Logisch toch? Niet helemaal, zegt de dokter. Wie slim is, zet tijdens een hittegolf een portie zoute frieten op het menu. Patat dus. Dat blijkt uit een verrassende doktersadvies. Wanneer we zweten om ons lichaam af te koelen, verliezen we niet alleen vocht. Ook cruciale elektrolyten, zoals natrium, zout en kalium, verlaten ons lichaam. En onze eerste reflex is om water te drinken, wat je sowieso moet doen bij warm weer. Maar net daar schuilt tegelijk ook het onverwachte gevaar. Wie bij extreme hitte zomaar liters water naar binnen klokt, verdunt zijn bloed in snel tempo, zegt de professor Dr. Thomas Kupper. Reisarts van het Universitair Ziekenhuis in Aken. Ja, ik zeg het er even bij. Dat u niet denkt dat het allemaal van mezelf komt natuurlijk. Ik zit hier niet met mijn duim in mijn mond natuurlijk. Dat verdunde bloed en wegspoelen van de nodige elektrolyten brengen het menselijk lichaam uit balans. Je zou zelfs nog flauw kunnen vallen daardoor. De zoutbalans heeft een belangrijke invloed op onze spierkracht, zenuwfuncties en hartritme. De oplossing is volgens Dr. Kupper heel simpel. Eet gewoon wat lekkere zoute patatjes. En dat adviseert de arts dus. Bij zijn advies hoort volgens een kleine kanttekening. Overdrijf niet met het vet, want het is puur vet. Dus het zout dat je lichaam op zulke snikhete dagen die noodzakelijk geeft, kan ook een andere reactie geven. Doordat je te veel vet gaat eten. Oké, ja, wat moeten we nou doen eigenlijk? Nou, ik weet het ook niet meer. Een andere mogelijkheid is om de elektrolytenpoeder in je water te mengen. Dat is een supplement dat mineralen bevat, zoals natrium, kalium, magnesium en calcium. Jongens, hallo zeg. Het herstelt je vocht- en zoutbalans in recordtempo. Ja, dus dit tabletje kun je ook nemen. Ik denk dat dat iets beter is dan dat je elke dag een zak patat er binnen gaat kegelen. Dat lijkt me ook niet echt die handig. Nee, nou, okay. Dus ja, het is niet alleen water drinken, maar af en toe heb je ook een beetje zout door natuurlijk. Hè? Ja, en als je heel veel water drinkt, dan zie je natuurlijk continu op de pot. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, klein hitte dipje dus. Nou ja. Alles met mate, zeg ik maar. Wat gaan we eigenlijk doen? Hebben we die al gehad? Nee? Oké, nou moeten we even doen dan toch?

is Sabine, een akoestische uitvoering ook wel. Met gitaar speelt ze ook zelf. Hoe wij hier samen staan. Wat een mooie plaat. Zo over mooie plaatjes gesproken. Ik heb zometeen nog een hele mooie opname van André Rieu en Benny Nijman met een ode aan Maastricht. Dat gaan we zo meteen ook uit. Ja, dat is echt wel heel speciaal. Hoor. Hoor je eigenlijk nooit op de radio, maar ik ga het vanavond wel even doen. Net als deze van Sabine, hoor je eigenlijk nooit bij. Dit hoor je wel wat vaker. Dit is Melissa Smilda. En als de zon weer schijnt, nou morgen is hij er weer hoor.

is er Smilda. En als de zon weer schijnt. Nou, die hebben we wel genoeg. Nou, niet genoeg gezien. Ik kan hem nooit genoeg zien. Alleen de temperatuur maar was wel een beetje erg. Ja. Ik ga een plaat draaien die volgens mij nog nooit op Bingo FM is gedraaid. Het gaat over Lookie Lookie van Soef Soef en de Bevers. En die komt op 28 juni 1969 binnen op nummer 35 in de Nederlandse top 40. En op de B-kant staat een nieuwe versie van Marijke, de hit van Peter Koelewijn en zijn Rockets uit 1960. Lookie Lookie is geschreven door Peter Koelewijn met een knipoog naar Lookie Verwij, de dochter van Radio Veronica-directeur Dirk Verwij. En zij is in april 1969 getrouwd met Radio Veronica-discjockey Jan van Veen. En Lookie Lookie wordt gezongen door Freddy Haaien. En hij is met Peter Koelewijn en Willem van Kooten mede-eigenaar van een productiemaatschappij Red Bullet. Die zingen ook mee in Lookie Lookie. Freddy Haaien vindt het jammer dat de middelmatige zanger, als hij zo'n fantastisch orkestband moet inzingen. Ja, en voor producer Peter Koelewijn vormt dit geen probleem. Zelfs met zijn stem wordt het toch een hit, aldus Peter Koelewijn. En Lookie Lookie komt op nummer 30 in de Nederlandse top 40. Blijft hij een beetje steken, dus ja. Oké. Okay. Nou, ik denk, nou, dat moet ik toch een keer laten horen. Het is dus een heel oud liedje. En waarschijnlijk nog nooit gedraaid op het Nederlands. Of tenminste, in ieder geval niet op Bing of M. Maar wij gaan het wel doen.

0: aan jou.
1: Ook voor Kimberly Fransen moet je bij Bingo zijn.
2: Ja.
1: Als ik dan denk aan jou. Mooi, heel mooi gedaan. Er zijn heel veel liedjes gemaakt over de steden van Nederland natuurlijk. Oh, Den Haag heb je gehad, Poep op de Stoep, Amsterdam. Utrecht natuurlijk, de mooie stad, mijn mooie stad, Utrecht. En ja, als ik op de Dom sta, Amsterdam, Den Haag. Ja, noem het maar op. En Brabant natuurlijk, Guus Meeuwis, dat is weer een provincie. Daar is ook liedje over gemaakt. En er is ook een heel mooi liedje gemaakt over Maastricht. En dat is gemaakt toen door Benny Nijman. Hij heeft toen een optreden gedaan met André Rieu samen. En ik vind André Rieu prachtig wat hij doet. Het is gewoon knap over de hele wereld. Dan brengt hij de mensen in tranen, hij ontroert mensen. En toen kwam ik dit tegen van André Rieu en Benny Nijman. Een ode aan Maastricht. En dat is opgenomen live in Maastricht in 2012. En daar gaan we nu naar luisteren.

weet waar dat ligt. Ergens in het uiterste zuiden van het land, parel van het Limburgse land.

0: Kitty van Einsbergen en Don Juan. Het is 15 minuten voor 11 hier bij Bing of M. De laatste noot live. Ik heb nog een appje binnengekregen van Theo Netten. Hallo Theo. Op de late avond nog even een appje gestuurd. En die dacht van, hé, ik zit lekker te luisteren naar Bing of M. Doe mij maar even Paul de Leeuw met Ik heb je lief. Theo, luister en geniet ervan, alsjeblieft.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Paul de Leeuw. En ik heb je lief, ik hoorde in het begin van het programma dat Lawrence Nicolaas zijn favoriet artiest is, Paul de Leeuw. Oké. Patricia en Henk, die hebben een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. Heb je nog tijd voor Patricia Pye met Living Without You? Oké, nou, ik ga even kijken of dat nog gaat lukken. Ik heb ook nog een appje binnengekregen van Stefan. En die zei, doe mij maar eventjes Ricky, Short, Lucas en Edwin met het nummer Jij. En dan staat er nog onder, slaap lekker Geert. Nou, oké. Jij ook, Stefan. En we gaan hem draaien voor je. En misschien ook nog even Patricia Pye. We gaan even kijken of het gaat lukken.

0: Het is over. The snow is falling.
1: Ja. Nou, ja, ja, ja.
0: Without you. Patricia Peter, alsjeblieft. Nog net op de valreep. Kon hem nog even voor je draaien. Patricia Pai en Living Without You. En ik heb, als ik Patricia Pai denk, dan moet ik altijd aan de Playboy denken. Want in de jaren 80 maakte ik ook wel radio. En hadden wij op de studiodeur hadden wij Patricia Pai hangen in haar naki. Ja, dat is een mooi verschijning. We zaten leuk binnenkomen, hoor je daar. Ja, was, ja, die heeft een aantal keren in die Playboy gestaan natuurlijk. Hè. Ja. En dus, ja, het is nog steeds een leuke vrouw. En ze, ik heb er een paar keer ontmoet. Het is gewoon een hele leuke vrouw. Nou, dat was het einde van vanavond. Nou ja, niet helemaal het einde, want dat klinkt allemaal zo. Ja, nee, volgende week gaan we nog wel een keer door, hoor. De aflevering van 28 juni 2026 bedoel ik eigenlijk. Nou, aankomende week wordt de temperatuur wat beter. Wat 4, 25, 26 graden. En af en toe kan er een buitje vallen. Maar niet meer die recordtemperaturen van 5, 36 graden. Dus we gaan wel een beetje op vooruit aankomende week. Straks na 11 uur bingo non-stop. Er wordt weer een mooie uitzending allemaal. Op de hele uur het nieuws. En morgenochtend om 8 uur dan zit Fred Siebelink hier weer. En al die andere leuke DJ's die nog voorbij komen. Mag ik iedereen bedanken voor al die leuke lieve mailtjes en appjes die we binnen hebben gekregen vanavond. Ja?
2: Oké.
0: Nou, ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Aanstaande zondag kunnen we weer een afspraakje maken. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid te ontmoeten. Voor zometeen wel rusten. En ik zeg het dan maar een keer. Wees een beetje lief voor elkaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren.
1: De export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ik ga een kopje koffie voor je halen. Ja, neem ik een drankje, goed?
1: Ja,
0: dat kan toch wel?
1: Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik zweer het je.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

ik heb een nummer van een ander overgenomen. Die vind ik heel mooi. Dat is een vlieger. En die wil ik...

die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Dat zij hem ontvangt, zij die ik mist.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.